0: het aan de lat aan zijn. We denken van ruzie. Wat hebben wir gemacht? Wenn ich dran denk, dan muss ich lachen.
1: Du wolltest dich.
0: Lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat,
1: lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat, lat,